0: Dit is Urgent FM.
1: Voel je toch? Er is iets dat ons bespeelt.

Thank you.

our pockets full, but our souls run empty.

in an Eshet town.

inside me. Trying to claim my body as its own.

mijn strepen stond. Zwijgen nu niet meer verplicht, soms klap ik mijn grote mond. Staren naar de lucht alsof ik nooit meer in een crisis glijd. Houd de diepe zucht als ik naar de sterren kijk. Blaas de adem op het raam en maak er dan een letter van. Voor haar wil ik nog heel veel doen, dus hapen waar ik helpen kan. Geen reddingsplan, rat dat plan, het is flauwe gast, geen stappenplan. Niet te druk, veel indruk, geen spa, maar pas een puur stuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijk ik naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd wanneer ik in de spiegel preek. Zorgen maken mij niet boos, ik maal ze wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leren, dat is wat dat ik weet. Blaas

ver. Doch is het nog ver ook, ik schilder een answer. Schimmen doen me waken, zijn het maskers die me wegdoen. We zoeken een grens op, beland in de pechstrook. Vaak is het echt zo, soms is het echt zwaar. Hoofd hoog, naar voren die torso. Het is een warpoel in mijn hoofd, wat gedachten doen deed ik ook. Als ik straks move is het over, ik ben op.

0: az Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas. En dat door een eenmalige maatregel die ingevoerd werd tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Politiek journaliste Fleur Mees.
3: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
2: Bevoegd minister Van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw op controle laten komen om te zien of ze weer aan het werk kunnen. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
4: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
2: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En er loopt een onderzoek naar een medewerker van Trump, dat meldde Amerikaanse media. De man zou bijna 90.000 euro hebben verdiend door te gokken op welke woorden de president zou gebruiken in zijn toespraak. Klein detail, hij bediende zelf de autocue van Trump, waar de speeches op geprojecteerd worden, zodat Trump ze kan aflezen. De man wist dus wat Trump zou zeggen. De regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte uiteindelijk toch en nu dus een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het wordt vandaag een drukke dag op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie. De kans op files is dus bijzonder groot. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting het zuiden, naar Frankrijk, Italië en Zwitserland, maar ook richting Duitsland en Oostenrijk. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
3: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
2: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die rook is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK gespeeld in New York. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op zijn Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte hem uiteindelijk wel en dus nu een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.
2: My baby's head is way too big.

effects.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boudelooppark.
3: Elke vrijdag hoor je op Urgent FM iemand voorlezen. En dat is niet toevallig. Voor ons en vele anderen is vrijdag voorleesdag. Een moment op het einde van de week waar iemand jouw mooie woorden in je oor legt. Of je misschien zelf aan het voorlezen bent. Wij zorgen elke vrijdag voor een nieuwe stem en een nieuw verhaal. Geniet van jouw wekelijkse literaire voorleesmoment op Urgent FM.

Hallo, ik ben Sophie en ik ga een gedicht voordragen van Billy Vos. Wilt jij ook soms uw hoofd onder uw jas steken, alsof het een vers brood is, dampend in een papierzak, onderweg een stoel vinden met net genoeg wiebel, zitten tot iemand komt die uw naam niet kent? U laten vallen in onbekende draagkracht die precies groot genoeg is voor alles wat ge nooit durfde te zeggen. Nee? Ah nee, ik ook niet. Dit was een gedicht van Billy Vos.

0: az Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
4: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
3: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Lerbergen.
5: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dat is zo 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
3: En dan zijn er nog de last minute beslissers. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer, in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En opnieuw een wereldrecord in dierenpark Peridaiza. Daar hebben ze het grootste aantal plantensoorten in een overdekte tropische tuin. 1675 om precies te zijn. Die staan in de nieuwe serre die het park eerder dit jaar opende. Dat was al de grootste overdekte tuin. 8 voetbalvelden groot trouwens. En ook het grootste overdekte ecosysteem ter wereld. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler, met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De Jonge Wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boudeloopark.

on our minds, as you boys do.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Hallo en welkom bij de eerste Jonge Wolven Show. Wij zijn Robbe, Loes en Antje. Jonge Wolven is een muziekwedstrijd van Trefpunt en AVS die zich uitstrekt over het hele land.
3: Uit alle inzendingen werden 18 bands of artiesten geselecteerd door een uitstekende jury. Deze artiesten mogen de komende 9 dagen optreden op de Gentse feesten. Wij laten jullie vandaag voorzichtig kennismaken met de eerste 2 jonge wolven die vanavond optreden. Pas op, misschien bijten ze.
4: Een wolf spot je natuurlijk niet zomaar. Die verstopt zich altijd tussen andere dingen. In ons geval tussen andere nummers, allemaal verzameld uit dezelfde habitat als die van onze wolven. Beginnen doen we met The Wonder of the Tortoise Tunnel van Thomann.

0: Dat was TNT van Tortoise.
1: Jonge wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
0: Oh, wacht. Shh. Daar zie ik wat beweging. Het is de eerste jonge wolf. Spits je oren en luister maar goed.

0: Je luisterde naar Mats Utake van Isomo. De band is een Gens-West-Vlaamse mengeling die een combinatie van postrock, noise en jazz oplevert. Misschien is het omdat Mats Utake een soort paddenstoel is dat dit nummer blijft hangen als een goedaardige schimmel.
1: Kan je er ook niet genoeg van krijgen? Dan heb je geluk, want de drie mannen spelen vanavond om 18 uur op podium De Caravaan in het Baudeloupark. Allen daarheen dus. Nu is het tijd voor Saint-Mérite met Doldrines.

0: Dit is Urgent FM.
1: Dat waren de klanken van Him for the Greatest Generation van Caspian. Hierna luisteren we naar de Belgische band Hideous. Een band met best wat bekend volk. Zanger en gitarist Guillaume Lamont kan je kennen als de gitarist van Rhea en gitarist bij Alice May. Tim Leijman is gitarist bij Ramkot, terwijl bassist Victor de Voort zijn talenten leent aan onder andere Romeo Elvis en Tamino. Ten slotte kan je de drummer Dayo Vlamings ook kennen van Rhea en Kids with Buns. Hier is Hideous met Give Me My High.

0: is vandaag 17 juli en dat wil zeggen dat vandaag de Gentsefeesten beginnen. Hebben jullie er een beetje zin in?
1: Jazeker!
2: Mega veel zin.
0: Hebben jullie plannen?
2: Ja, normaal ben ik altijd op vakantie tijdens de Gentsefeesten. En nu ga ik erbij kunnen zijn, dus ik heb er keiveel zin in.
0: Is het een eerste keer dat je er aanwezig gaat zijn?
2: Nee, meestal ben ik er wel altijd zo één dagje, de eerste dag of de laatste dag, maar dat is niet hetzelfde. Hè?
0: Ah ja, dus eigenlijk is het wel een unicum dit jaar.
2: Dat kan je wel stellen, ja.
0: Ik ben ook vaak op reis geweest of in het buitenland voor kamp of zo, dus dit jaar ben ik er gewoon.
2: Joepie.
1: Feestje.
0: Fiesta als de beste. En de komende 9 dagen gaan wij jullie natuurlijk vergezellen met onze Jonge Wolven-uitzendingen. Want je hoort ze eerst hier op de radio en dan op het podium. Hier komt Enjoy met I've Wasted So Much Time.

0: Dat was Mon de UFO met Sunset Entertainment. Geloven jullie in UFO's?
1: Eigenlijk totaal niet.
2: Ja, ik ook niet. Maar ik heb wel vroeger veel naar de X-Files gekeken. Dus mochten er ooit echt UFO's komen, heb het gevoel dat ik al een beetje voorbereid ben. Ja.
0: Yeah. Wat zijn de X-Files?
2: De X-Files dat was vroeger een serie met in de hoofdrol Mulder en Scully. En dat was dus een afdeling van de FBI waar dat ze X-Files gingen onderzoeken. Wat dat dan gaat over zo bovennatuurlijke dingen.
0: Oké, okay. Antje is voorbereid.
2: Zeker.
1: Ja.
0: Dit is The Garden, Fat Mac DeMarco met Die Mission.

0: Jonge Wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
1: Is dat nog een welpje dat ik daar zie?
0: Ik denk het wel.
2: Oh, ik zie hem ook.
1: Ja, toch, het is nog een jonge wolf. Snel, we luisteren.

0: Je hoorde net Racehorse Pablo met Frogs. Zij maken hardcore popcorn punk. Jawel, ze beschrijven hun muziek ook wel als eggpunk. Klinkt allemaal wel lekker, vinden jullie niet?
1: Ja, krijg je zin van in eitjes.
2: Krijg je daar zin van in eieren?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Nee, het is wel een heel leuk liedje. Leuk tempo, vind ik. En maakt je ook zin krijgen in de Gentse feesten. Want daar staan ze ook vanavond. Om precies te zijn, om 19:30 op podium De Karavaan in het Baudeloupark. Hier komt Prison Affair met Entre Barot.

0: Kent FM.
1: Dat was Dummy met Dipshit. Als jullie een artiest zouden zijn, welke artiestennaam zouden jullie dan kiezen?
2: Ik ben niet zo creatief op dat vlak, maar hebben jullie al een idee daarover?
1: Ik vond altijd wel Hardbrood en Hummus een coole naam.
3: Hummus, dat is wel een coole naam. Hummus is goed.
1: Hummus is leuk.
2: En Hardbrood en Hummus als één naam of gewoon
1: allebei? Als één naam, allebei. Ja, voor zo'n hardrockband of zo. Hardbrood en Hummus.
2: Ja, snap ik wel.
1: En jij, Loes?
3: Ik zou komen kijken. Een van mijn favoriete woorden is paraplu. Dus misschien iets van, hier is paraplu.
2: Of paraplu's.
3: Paraplu's, dat kan ook.
1: Daar zou ik naar komen kijken.
3: Bon, we gaan voorlopig nog niet op de Gentse feesten staan met onze nieuwe band. Maar voor nu wel heel erg bedankt om te luisteren naar onze eerste Jonge Wolven show. Vanavond spelen onze eerste Jonge Wolven op het podium De Caravaan in het Boudeloopark. Dus ga daar zeker een kijkje nemen. Om 6 uur kan je Izumo aan het werk zien en om 19:30 is het de beurt aan Racehorse Pablo. Niet te missen dus.
2: Morgen zijn we er weer om 14:00 met nieuwe Jonge Wolven. Tot dan en misschien wel tot vanavond.

Bem-vindo à Frutaria Eletrónica.

Via Electronica. Welkom in onze elektronische fruitwinkel. Dit is Line Clock Therapy met een nieuwe sessie. Een sessie vandaag geïnspireerd op het album van Misha Panfilov, Fruteria Electronica, waarbij organische sounds combineert met experimentaliteit en synthesizerwerk. Mooi contrast.

laat ons zeggen dat dit nummer een wilde beststruik voorstelt. Een nummer uit Eora, dat de inheemse naam is voor Sydney-regio in Australië. Dit is Manfredo Lament met

We gaan verder met onze Italiaanse held Piero Miliani. Een lounge jazz specialist met zijn nummer Elio Gabalus.

0: wanneer je de steeldrum hoort, weet je dat we ons in de Caraïbe bevinden.
1: Oh, it was a brutal game we learned to play as boys.
0: Uit Trinidad en Tobago. Een nummer dat de koloniale mentaliteit aankaart.
1: Was many boys, one boy, mind you.

is fun. Songwriting is fun.

funktrekker uit Somalië uit de jaren 70, die in 2019, geloof ik, is verschenen op ons geliefde label Analog Africa. Een label die zeg maar verloren muziek uit alle windstreken nieuw leven in blaast. En dit was een compilatie van Analog Africa die Dancing Mogadishu noemt, die Somalische muziek van

De legendarische drummer van de band Azimuth in 2019 best wel een experimenteel percussiegericht album uitbrengt met daarop dit nummer Echoes d'Amata.

0: Verkeersupdate.
1: Dit is Urgent FM.
0: 5 uur.
1: Urgent FM.
0: Nieuws.
2: In Wetteren laat het buitenzwembad De Warande vanaf maandag alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er worden nu ook meer stewards ingezet en de lokale politie zal ook permanent aanwezig zijn. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
3: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind, dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
2: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dichtbij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste van de zomervakantie op de snelwegen. Het Franse gerecht probeert intussen te achterhalen wie achter die grote bosbrand in Fontainebleau zit. Een man van 46 die dinsdag werd aangehouden is weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is tegen hem. Er zijn in totaal 4 mensen officieel aangeklaagd. 2 arbeiders zijn vrij onder voorwaarden. De 2 jonge mannen van 18 zitten in de cel. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Amerikaans president Trump wil met zijn toespraak over gestolen verkiezingsdata de aankomende verkiezingen beïnvloeden. Dat zeggen experts. Het gaat dan over de parlementsverkiezingen in november. Volgens Amerika-kenner Peter van Aalst vreest Trump dat zijn partij daarin niet goed zal scoren, dus grijpt hij in.
4: Maatregelen die vooral zijn partij ten goede zou komen. Hij wil het mensen moeilijker maken om naar de stembus te gaan. En vooral dat zij angst hebben om dan te gaan stemmen. Meer algemeen denk ik dat hij vooral een soort van twijfel wil zaaien rond die verkiezing. Als hij verliest, dan ligt dat niet aan hem of aan zijn beleid, maar dan ligt dat aan het kiessysteem dat niet voldoet.
2: In de documenten die Trump vrijgaf zijn trouwens geen concrete bewijzen van Chinese inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.
0: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
1: Urgent FM, live van op de Gentse feesten. De Urgent FM DJ beklimt de roemruchte toren van de Vlasmarkt. De teugels mogen nu losser. De plaats om te dansen verbreed. Maak ruimte voor de nacht. Geniet nog tot 8 uur morgen vroeg mee van feestgedruis en de rollercoaster van DJ's. Swing mee op onze radiogolven of zet vaart achter de tocht naar het plein dat nooit slaapt.